rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pip tobak.

Gieren, bloot Tobaksqual, wat ze niet gieren. Wat je touw doel, dan zegt ze grob. Smeuk boeten, olle Bibbenkop. Nu mag het eerste vijftein dan. Dat trekt me doel naar boeten hem. Ik haal mijn rood uit een frak. Het smeuk eerst mal.

Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen, hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, huid weegt ze 200 pond.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.